vreugd, hier waar je vrouw, hier waar je lief, hier waar je geurt. De ster wat jik van vogelstrek, soms zei je alt, ska falla weg.